My opskrif is vanoggend Genesis 38. Opskrif is Juda en Tamar. In die tyd het Juda afgetrek van sy broer. Broers af weg en uitgedraai na 'n man van Adulam met die naam van Hira. En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanse man gesien met die naam van Sua, en hy het met haar getrou en by haar ingegaan. En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Eer genoem. Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem. En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem, en sy was in Kesef toe sy hom gebaar het. En Juda het vir Er sy eersgeborene 'n vrou geneem, en haar naam was Tamar. Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterwe. Toe sê Juda vir Onan, gaan in by die vrou van jou broer en sluit as soos jy wil met haar en verwek van jou broer een nageslag. Maar Onan het geweet dat die nageslag nie sy zou wees. Daarom het hy elke keer als hy by die vrou van die broer ingaan dit op die grond verderwe om van sy broer geen nageslag te geven. En dit was verkeerd in die oog van die Here wat hy gedoen het. Daarom het hy ook gesterwe. Toe sê Juda vir Tamar, sy skoondochter, bly een weduwee in die huis van jou vader totdat my seun Sela groot is, want hy het gedink anders sterwe hy ook soos sy broers. So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader. En na verloop van ruime tyd het die dochter van Sua, die vrou van Juda, gesterwe. En toe Juda klaar getreer het, het hy opgegaan naar die skeerders van sy kleinvee, naar Timna toe. Hy en sy vriend Ira die Abloomiet. En hulle het Tamar te ken gegee en gesê, kyk, jou skoonvader gaan op naar Timna om sy kleinvee te skeer. Toe trek sy die kleren van haar weduwskap uit en bedek haar met die sneer en draai haar toe. En sy daar het gaan sit by die ingang van Inium, wat op die pad naar Timna wee. Want sy het gesien dat Sela groot geworden het, maar sy was aan hom nie gegee nie. Toe Juda haar sien, het hy haar verhoog gehou, omdat sy haar gesig toegebind het. En hy het haar uitgedraai by die pad en gesê, kom toch, laat ek by jou ingaan, want hy het nie geweet dat het sy skoondochter was nie. En sy vraag, wat sal hy my gee as hy by my ingaan? En hy antwoord, ek sal jou program van die kleinvee afstuur. Toe sê sy, as hy my een pan gee, tot jy dit stuur. En hy sê, wat is die pan wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy, jou sielring met die beintje en die staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in. En sy het by hom zwanger geword. En sy het opgestaan en weggegaan en haar kleren afgehaal en die kleren van haar weduwskap aangetrek. En Juda het die program die middel van sy vriend die Adulamiet om die pad uit die hand van die vrou gaat eraan hang, maar hy het haar nie gevind nie. Vers 23 sê, toe sê Juda, laat sy nou dat ons nie een bespotting word nie. Kijk, ek het hierdie program gestuur, maar jy het haar nie gevind nie. Na omtrent 3 maanden het hulle Juda laat weet en gesê, Tamar die skoondochter het gehoorier en sy is ook zwanger die gehoorier. En Juda sê, bring haar uit dat sy verbrand kan word. Terwijl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet by die man aan wie hierdie dinge behoort as ek zwanger. En sy het gesê, kind toch mooi aan wie hierdie sliederum en beintje en staf behoor. En Juda het dit erken en gesê, sy het recht in oor my, want ek het haar moos nie aan my sien sêle gegeen nie, en hy het haar verder nie meer beken nie, tot zover. Ek wil vanochtend praat oor jou leen en jou ingaan. Wil ek vanochtend praat. Ek wil zo ver gaan vanochtend om veel te sê dat wat jy sê, sal jy my prijs die Here. Maar
hier als die Bijbel sê, en Juda het weggetrek van sy broers af, daar hulle die leens vertel het, ek wil vir julle laat verstaan, hoekom recht dat die ding gebeur het, dat Juda die ding oorgekom het, in sy huwelijk en met Tamar en so aan, en wat Tamar was nou gek geskeer het met Juda, en Juda, Tamar het gedink, ek gaan hom aan die handen kry, want hy het gek geskeer met my, maar dat is die story nie, hoekom, alles het die daar begin, die, ek gaan nie wees waar het nou begin, kom eens kyk, waar het begin, nou, Juda het weggetrek, soos u sien, maar al oude lam praat van een verstikte plek, het praat van een geheime plek, het praat van Aspironk. Daar word daar jaren weggevlug van Saul af naar Adulam. De plek waar mensen wat krankzinnig was, wat weggekreep het. En de verhouding is vanochtend met een liend gebouw. En je ziet hier dan, als je verhouding wat even die je hebt met liendsbouw, en het gaat zo inhouden. Ek praat van die verlede, wat jy achtergelos het, wat ek om inhaal het vanochtend, en ek volgende praat oor die leens, wat jy ingehaal het, en hier is een ding, terwijl die broers het een issue met Jozef, en ek ken die story, wat Jozef het, was het roemer, en hulle het probleem vond met die man van God, oor sy drome, en jy is ook volgende bekend dat en met jou gedeeld in jou kerk en jy word afgedrukt en hier gebeur een ding in die voel ons hierdie mannetje, die dromer van, ek heb alles tegen mekaar, kom ons maak om dood en Juda sê vir hulle kyk jy om die ander plan uitwerk, want hierdie mannetje is ons broer, ons kan nie sy bloed op ons handen het die, sê die Bijbel sê Juda vir sy broers en hy beplan die leens. Juda sê toe, oké, kom ons druk, sê, kom ons maak een kalf dood, en ons druk die bloed in die kleed van sy kleed van Jozef binnen in die bloed, sê die Bijbel, en hulle sit die leemplan achter mekaar, en jy sien dat gebeur, Juda sit sy pa in die seer, en hy wees vir Jacob, sy pa, dat hy die kleed van hom kind, as voor bloed en iets dood en dat is toe, soos jy weet as een leemer het toe vertel aan Jozef sy pa en hulle het hom later verkoop en van die story, die seer wat die sy pa ingebring en hy het die sy pa gehelp, hy het die waarheid waar het gebring en hy het toe weggebeweeg na Adulam toe en hy is hy begin die gesin ek praat iemand wat vanochtend een gesin begin, het weggeloop van die leens af, van wat jy die vorige oudsie, of jy pa, of wat even, hy die vaderlofte gemaakt het, en jy het hem seer ingebring. Jy sien, dat, iemand het gesê, jy wil hier met die paal in die toekomst sien, maar ek sê vanochtend, jy moet die hem wil hier, is het die klaargemaakt is, die Juda kom oor, hy begint een gesin, en hy los sy pa achter, troosloos. Sy pa het gesê, ek weier om gejaap te word, ek weier dat iemand my moet troos, en hy los sy pa troosloos, en hy het my pa het vir jare gegloe, dat Jozef, hy is dood, en hy het weggevlug, en hy sê by die gesin, en hy sê maar, hy sê, as recht van my, amper, is recht van my, dat ek het Sela moet weghou, ek het van die vrou ook gelieg, en Sela beteken, ek het hom nie gegeen nie, en vanochtend is jy in die verhouding en is die mekaar en dat is het as het vanochtend as Sela, dat is jou man as Sela wat beteken ek het die man nie vir jou gegeen, ek die vrou nie vir jou gegeen en alles wat in jou huis is as alleen, ek praat vanochtend met iemand wat sê, jyre my leven is vanochtend dier mekaar en ek vanochtend wil vir jou sê het jy jyre nie vandag nie meer kom deel nie. Hoor me wat sê Naomi. Naomi sê vir Rut, dat ek kan nie by my blij nie, want al sou jy by my blij nie, sal jy moet wacht van nog kinders om groot te word, en, maar Naomi gee vir haar, sê vir haar, Rut sê vir Naomi,
eindelijk, ik wil hier als voor een man, ik zie van jou, want jij is met deze natie. En Lahir is een story, wat dan maar. Zoek een man. En Judas dan allemaal die vrouw die zei, alle kinders, het is doodgeleven. Ik ga die kind aan, je gaat niet mee zien. Je gaat die kind. Die vraag je niet. En hier wordt daar het tweede geboren dier, Juda. En een kind zijn naam was Pyrrhus en een zijn naam was Ashira. De eerste naam betekent met kagen de voelend gekomen en een betekent die prins wat Asim gehaald heeft. Je ziet bij het kind wat je gekregen prijs je naam van hier. En nou, je was gisteren zwanger en nou, je niet meer zwanger. En je gaat lief hoe hij kan. Hij kan je dood gaan maken. Je hebt dadelijk je koranwater gedronken. Hij kan het gesterven hier. Abortie. En je hebt niks gezien. Dat man weet niet van dat hij kan verwerken. Je hebt niks gezien. Misschien is dat hij kan is daar. Je hebt gezien dat hij zwanger van dat ene. En je hebt door een man gevat. En gemaakt op die man. Die kan zijn paas. Ik zei, en die hij weer te gaan krijgen. Ik zei nu, ik zei, die jaren kom naar jou toe. Wat gelegen. En nou wil je die dame te mij. Die mij van vanochtend. Vanochtend van iemand zei. Zij mij vanochtend. Ik heb één dag gehoord dat een jong dame het in die situatie waar zij een goede verhouding gehad met haar papa van jaren en na die dood van die papa, jaren daarna toen was zij die lieflijke papa was nu dag pani en zij was een lien aan gaan dompen en allemaal heeft niks gezien niet. Ik praat over jou, wat je kunt in het ding aan gaan brengen en die heeft niks gezien niet. Hij heeft gezegd dat we die kunnen paas zien. Hij heeft niks gezien niet, hij is dan gebleven. Ik kom voor iemand zeggen, je lien en je voor ogen, kom aan. En hier komt Juda en hij komt krijgen aan die handen. Hij is een paar van jaren aan die zier gezet. Achter als hij ook ziet of een kerel of wie even die zie gemaakt, je hebt hem troosteloos achtergeloos. Dank je dat het nu goed gaat vanochtend. Je hebt hem troosteloos achtergeloos. En hij nu heel dan kan je niet gezond worden. Vanochtend praat ik, moet iemand vanochtend. Wat zei Jarre, ik kan me sjouw voor jou helpen. Je persoon duikt achter, troosteloos. Achtergelaten. Hoe wil je verleden vandaag? Waar is je achtergelaten? En nou is je plek dat je alleen naar mij. De volgende als we vandaag en daaruit die schouder doen, dan die ook weer naar ook. En omdat jij het zo tijd gemaakt en je doet ook op de tijd, maar dat is gemaakt en je hebt niet daarbij uitgekomen. Niet. En nou deel die Jarre met jou. Die Jarre is een God. Van wraak en hij is God van liefde. En Jarre zei, staan vandaag stil. Kijk wat die Jarre gemaakt met Mozes. En Mozes zei tegen hem, oh ribaka talabandra bakusi handa. Hij heeft van, oh, hij Mozes zei tegen hem, ga terug. Mozes heeft gedacht, maar ook die Jarre, lieve mijn man. Maar die Jarre heeft gewacht voor de rechte tijd. Of om te zeggen, ik kom nou deel met jou. Ik zie iemand van dat keer goed. Die Jarre is zo'n mannetje man. Hij is iets dat hij een douw op doen. Hij wacht voor de rechte tijd. Het is allemaal zoals dat die procureurs en die kikken in de hoofd en de hoofd en die tronkgebied. Wanneer mensen klaar zijn en dan hou ik klaar lang jaren en op een dag dat ze oké en als komt voor die voor dat jaar getal of dit kan dat van zo was die jaren. Je maakt het zo veel jaar van dat die jaren gaan doen aan de kring. Hij staat voor jou voor ogen. Hij komt deel met jou. Vroegen voel je vroegen dat jij als de Shira wat zei, mijn hand, wat wou ik stierf niet, ik wil mijn hand terugtrekken, Shira gemaakt, hij wil niet geboren worden, hij wil zijn hand terugtrekken, maar ik wil zeggen, die hand die prins met asem gehaald. Ik zeg, waarom mijn lieve, als we die elkaar, ik kan niet asem man, en mijn huis zien, alles gaan gedrukt, maar die Jarre God, hij heeft vanochtend van jou asem gehaald, 3 dagen in die graf die asem gehaald, net van jou. Maar jullie voor ogen terug gaan niet. Jullie gaan gaan rechtmaken. En die rechtmaak van jou zal opstanding brengen. Oh, opstanding brengen voor jou.
gezin of zijn bang van je familie die teruggaan. Hè? Huh? Weet je niet voor een teruggaan hier? Je weet wat je gezegd hebt van je ma en je pa en nou deel je nu je willen. Weet je misschien gewoon van wat je troosteloos en achterloos. Weet je van gezegd je gaat trouwen. Weet je van gezegd van de geld, van de vader die je weghaakt. En moet alles interessant beginnen en dan gaat het gaan goed doorgaan, hè? En je gedachten gaan goed doorgaan. En nou was als je hier niet plek. Dat wil je zeggen, die liens en die nou ontgaan. En de volgende ergens zei, dat wat je gedaan hebt, is vanochtend jou aangaan. Vanochtend wil ik voor iemand zeggen.

naar elkaar gebied, wat ik kan doen niet. Vanochtend, als ze jaren hier, ontmoeten we hier in Jezus. Te leven, als niet schaamde niet. Dan zei hij van mijn profiet, maar die Bijbel zei dan, als je niet van samen wil leren niet, je moet uitstrekken naar wat vroeger. Ik zei, je kan niet uitstrekken naar vroeger, als je niet vrede gemaakt hebt van met je leren niet. Dus kan je maar dat we gaan. Dus hoe denk jij dat alles gaat goed gaan? Ja, het werk is gewoon niet. Jij moet er gaan gauw terugvatten. Je gaat nu jaren terugvatten. Je gaat van 5 jaar geleden wat jaar gaan maken. En hij denkt, kan je wat beter gaan staan? En voor ons zei je, wil je niet terug gaan? Ik ga u terugvatten. Ik ga u wijs wat 5 jaar terug gebeurt. Ik ga u wijs wat 10 jaar terug gebeurt. Ik ga u terugvatten wat gebeurt. Verjaren, Jacob ga in de Bijbel zeggen, en dat je één tijd door moet sterven. De Bijbel zegt, die heeft zijn kraag aangespannen tot Jozef gekomen. Toen hij komt, de Bijbel zegt, en hij komt met die ziens. En Jacob kreeg alleen tijd om die in te zien waar hij gedankt is dood. En dat is waar, als beter jong, om te danken dat die in wat ik gedankt is dood, en hoe hij ervoor komt. En Judah heeft nooit de einde gemaakt. Nou, zijn naam nogal, om naam was nogal prijs. En hij, de water op een zijn rug. En hier is hij, Jerre. Hij denkt wat je achter, hij ziet wat je achter gelost hebt. Nou, hij zei, dat is een doodbeer. Die leven als een leven van biechten. En vervolgens wil ik van iemand zeggen, wil je niet teruggaan? Die mannetje is weggetrekt. Van die broers af. Weg van die dingen wat ze doen. Die liens. Zijn broer kan het weten verkopen. En zijn maat, zijn pa, is ingebangen van een sier en ongelukkigheid. En hier staan hij, van een recent begin. Als ik hem dood gegaan. Om een alien vertellen. En nu, dan zeg maar, die vrouw heeft ingebrand aan die ding. Ze heeft me getript nu aan die ding. Nu had ik hem in die ding zit. En hoe ze zijn herkend, zeg maar, ik heb wat vaker liegen. Ik heb het niet vaker gegeven. Maar hij heeft dat vergeet. Van die lien dat hij vertelt. En dat je pa en dat je hem gaat brengen. Voor wie heb je en dat je hem gaat brengen? En hij zei, ik heb het gedankt. Het is zo gemaakt. Gaan zo maken. En je zegt, ik kan niet. Die jongen zei vaak van zichzelf. Ik uit gedank als hij die kind van haar gier gaat, zei hij ook sterven. Ik ga die kind ook sterven. Wat heb je gedank? Je kan niet, die leven is gewoon niet aan denken maken, je besluit gewoon dat je dankie. Ze maken besluit op grond van je hart. Iemand wil ook wel in die plek is, maar wat luister aan mij, wat luister vanochtend, prijs je Jere. Wat zei Jere, ik heb gedankt, die dank je nou niet. Jij moet besluit maken gewoon van je hart. Je maakt je besluit gewoon van je emotie, wat in je gedachte is. Je maakt een besluit op grond van je hart. Wil jij niet vanochtend je zaak recht maken, luisteraar. Kijk daar goed over wie even luister, wil je zaak vanochtend niet recht maken. Ga terug. En naar je pa toe. Al was je niet verkeerd, ga terug. Is het je pa? Ga terug naar je leger toe. Als je leger. En nou, daarom je verhaal, je hele gebrand aan je verlieren en je bij je mensen troosteloos achtergelaten. Wie je zeer achtergelaten. Jij dan gebouw met me en dan misschien gebouw op Liens. Ai, ga terug. Ik ga vanochtend terug. En Juda, vertel je een volgende story. Je kan niet wegkomen hoor. Van die paas. Die paas gaan komen dealen met jou. Toen ze gemaakt het met Mozes. Toen moest hij terug gaan. En God zei vanochtend voor jou. Ga terug naar de bidskamer toe. Waar alles begint het. Als je daar begint. God wil vanochtend voor jou een kans geven. En wie het dan maar ook nu lief is, wat gek wil brengen. Voor ogen deel je met het dan maar. Wat we komen om jou te trekken, om haar te vermoorden. Om te maken of zij die gezouden is. Om te maken of hij die man van God is. Of hij die man van God is. En dan wil je maken of hij die gentleman is. En dan wil je door trekken. Ik praat ook het lief ogen. Ook met het dan maar. Wat zeg ik ga geen skier moeten doen. Die zijn liefst als we plan, die is dan maar. En zo is dat.

0: Dat ook onder mijn plannen. Ga plannen met uw dingen. Die jaren en gieten plan van jou. Die jaren vanochtend met jouw plan. Wat is niet vanochtend? Maar zijn jaren die radiostatie. En zijn vanochtend die werd vanochtend gepraat op die radio. Waar hij profiet, hij man van God gepraat heeft. Was net van mij. Maar wat is niet vanochtend, zei jaren. Ik ga alles los, ik draai terug. Weet je waar je moet draaien niet? In vanochtend terug draai. Mag ik jaren voor u vanochtend geweldig zien? Mag je ons ogen geweldig zien? Ik zeg voor ogen bij dankie. Wie bless. Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's begrafenisdienste nou by C.J. Langerhoofenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: 96 FM Stereo. Laat jou bouwwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwwerk vinnig en makkelijk van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou bouwbenodighede by jou perseel aflever. Besoek ons toegewyde bouwmateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
1: Buco.
2: Net van my luisteraars, ek is hier waarde Jade Rhodes, predikant hier in die kerkgemeenskap van Christchurch, Beaufort West, in die grote bisdom van George, in die Anglikaanse gemeenskap van Suid-Afrika. Wil ek julle elke goeiemôre sê, op die 6de Sondag na Paas Sondag, in die jaar 2026, en ek hoop julle een en elkeen sal die diens saam met ons lieflik geniet. Ons begin hierdie diens hier saam te sing, I heard the voice of Jesus say.

Amen, amen. Luisteraars van Eden FM, jammer vir die feit dat Kingdom Time nie vanoggend gespeel het nie. Dit was gelei, maar op een of ander manier het dit nou nie kon, dit was afgegee en dit moes gespeel het, maar op een of ander manier kon, of het Kingdom Time nou nie vanoggend gespeel nie, maar die radio maak verskoning, luisteraars, so volgende Sondag, dan is Kingdom Time weer met julle, as die Here nog nie gekom het nie, geseënde tyd verder, geniet die week, en die Here seën, maar net so verskoning, op een of ander manier het, rede het Kingdom Time nie gespeel vanoggend nie, maar dit was hier so, dit was afgegeet. Luisteraars, een geseënde tyd verder, en die Here seën. Volgende keer hoor ons mekaar weer. Amen.

Ik wil weer terug en welkom bij je. Dank je dat je ingeskakeld is. Dit is Ruben Kaspey, wat samen in gezels. We hebben een paar dingetjes aangehaald. En ik ga dit zeker zo opnoemen voor één of twee. We zitten steeds gezin leer waardes aan. Dat is waar die opleiding plaatsvindt. En dat elke gezin moet geestelijke leiding kan bieden aan hulle kinders. Kinders moet niet op andere plekken geestelijkheid en geestelijke leiding ontvangen. Dat moet bij die huis plaatsvind. Die sterkste fondatie waarop een jong mens kan bouwen, is die liefde van een gezin wat omgee. Ons praten dat ons biedt onze kinders identiteit, emotionele veiligheid, waardes, geestelijke leiding en hoop voor die toekomst. So wanneer een gezin zijn rol vervul, wordt het werkelijk een veilige haven waarin jong mensen kan groeien en floreer. Hier is 9 maanden tot het einde gekomen en ons besef nou onze verantwoordelijkheid. En niet net voor hierdie maand, maar juli, augustus, september, november, december, elke maand, elke dag van die jaar. Mag onze huis op plekken wees waar liefde sterker als kritiek is, waar geloof sterker als vrees is. En waar elke jongmens weet, ik behoor die, dus mijn adres hier, word ik liefgeheet en dat ik is waardevol. Ik wil vandaag baie dankie sê dat hy geluister het, dat hy ingeskakel was. Mag die Heere dan elke gezin samen die jongmense sien. Ons sal weer volgende keer gesels in juli maand en dan doen ons een nieuwe thema waar ons sal kyk. Ek wil dankie sê aan die tiener in my huis vir Daniel. Ek wil dankie sê aan my mami en die Roos vir Junielle en almal wat so ondersteun. Mag die Heere dan u ryklik sien. Ek sê vir u shalom dan tot de volgende keer. Amen. En ek vraag dan ook dat u die volgende lied sal geniet. Baie dankie, geliefde.

0: geniet dit, Colin van Rose Valley en Colin Baikies van Oudtshoorn.
1: And you waltzed away from
0: Celestie Karim.

Meneer Erin luisteraars, geluk, seën en voorspoed aan ons neef Adam Geldebloem, wat vandag verjaar. Liefde van Natalie, Sarah Beth en al jou niggies en neefs.

0: Dlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zimi kancinci ngexa usariseta irutha yakho. Zifumanele ifayibha enesipidi esifikelela kwi-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Sasi, kukho imiqathango.
1: Primere Roje, Egonida, Ridia, Harini Flores in the Jane family, wat ons gister verklim, Flores begrawe, my innige meegevoel aan die Jane.
2: Jo, Roje is net op het jou programma so vol. Jo, vir die senior burger sal ek gelijk sit, om iets te speel van Jim Reeves, Never Grow Old, yo, yo, yo, what a blessing.
3: Oh yes, that is a blessing. Auntie Monza Bota, het is daarom nie vir die golden oldest nie, sê sy rechtig smaat. Ek waardeer jou, Auntie Monica. Alles van die beste, en ek is blij, julle geniet het nog vanmiddag.
4: Vir ons Afrikaanse liefhebbers van die jager se droom, lieflike droom. Kersdag wens vir jou, Jenna Korkie, en geseende huweliksherdenking vir Salome en Graham Harold. Happy birthday wishes to you and

Aubrey Dixon sê vir Arthur Plaatjie en sy vrou Pam, Understanding Roger van Peanut Butter Conspiracy. Geluk ook aan Janice Miller wat 50 geraak het en aan Sylvie Miller, haar mami wat 70 jaar oud geword het. Prachtige mense.

0: Goedemiddag, Roger. Ingeskakelen, luister lekker naar jouw prachtige muziek. Dankie, Roger. Mooie dag verder.
1: Wij danken, Tietje, niet.

0: Leonie Lebat, jou 70ste verjaarsdag moet jy geniet, hoor. Dit kom van Irene.
1: I will always love you. Darling, can't you tell?
0: En vir Garfield Sampson, kom van Kylie en Michelle, Jasmine, Juanita en Felanie.

0: Madam Jolotje. Dit is nog een zondag. Ik groet al die zondag goudmaatjes. En dan moet meneer Roger van mij spelen alsjeblieft. Pussycat, I'll be your woman. Dank je meneer Roger. Mooie dag.
1: Recht zo aan Tima. Pussycat.
2: Just bear in mind all the Sunday code listeners. Life is just a moment. But the future is forever.
1: Every time you seek. Struut in his place.

0: Ay, mira, sí, Roger. Ik ben niet daar van Elroy, Aki, even zijn vrouw Jackie, zei bye bye, dank je voor een wonderlijke achtermaar, waar ik samen met liggen niet daar zo. En dan komt mijn dochter Wendy in. En met klinkenis, een mooie gezinde dag aan in elke en jullie hebben mijn dag mee bij bijzonders gemaakt. Roger, een mooie dag aan al mijn Eden maaikjes en een mooie dag ook aan jou.
1: Bye, dank je, Dalsie.

rus in hom. Daar is nou maar net een by wie jy jou rus en skuiling en vertroosting gaan vind. Die een wat vergewe en wat red. Daarom speel ons sommer dadelik die volgende lofsang. Sit terug en sing saam, Majesteit.

0: liefste Jasmijntje. Laks.
1: God has moved another mountain out of my way.
2: Maar hoe kom het jij niet toe?
1: Let me to
3: rehearse.
1: Turn my midnight into day.
0: Namens Gloria, dank ik smaak.